0: Mijn handje doet zijn voet. Mijn handje is gevouwen, dat zijn vader zijn plug om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje is gevouwen, mijn handje is gevouwen, dat zijn vader zijn plug om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek, die rode kwam mijn nek. O, wakker, jij kan maar lopen, ketten, ander in jouw plek. Die rode doek om mijn nek, die rode doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen, ketten, ander in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.

0: our backs. Fuck jou, ik trek deze poos. Wat je voor de poos, want je klankt zoals een poos. Je rapt zoals een poos en je zingt zoals een poos. Hou me niet eens vast, want je stinkt zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in this freak show. Okay, check out my skill. Geen fucking clue, nie. Like my name was Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny. Ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
3: If it doesn't fit false, that's my motto. I'm not weird, you weird. I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a serpent, you brother.
4: I fit right in. How about cock?